0: tiase mama o se nia ewo no benya kwa
1: my god
0: nia enya kwa no
1: ah jesus